0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, wat heb ik in het
0: Wat?
1: Skrikli.
2: Ja, het is nog ook een goede kan.
0: Ja. Dat is al erop geworven. Ik jou een arm niet. Ik jou een arm niet.
1: Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.